Nochtje moet bijscheren, kieren de az. Nochtje moet zijn omen tepteren agwe. Han dus te gaat in er bustigen mag. Han horen elpa te zielen in het agwe.